zitten gewaltig kornen. Maar de wachtje guardo. Lutzen pinnelo. Mazen chintiton. Hey, na, zijn we nog zo schoon. Die maar doen. Kook, het alte witte woorden. Maar je nog samen. Als je maar doet, ja. Als je maar doet, ja. Zijn ontjoe lalle.